0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

0: Men enig ulst.
1: Ajoen Music.
2: Gedierig goeie muziek.
1: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: et non stop. In Donder Pachtoin.
1: Ja, wat is dat? Ik zeg in die vliegen aan de voor, maar ze red. Het kan nog niet over tetten. Wat is? Hoeveel kontjes? Allee, dat is even de jaletten. Ze

Ja, beste luisteraars en luisteraressen. Bij deze dus zou ik u volledige aandacht willen vragen voor deze onbekende bekende carnavalisten van Leer met hun voor mij dus geweldig.

0: senza zelato fa niente.
1: Wat dat brengt?
2: Zijn jij bij café?
1: Nee, de Neven app voor jou in music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou in music. En luister naar jou in music overal en altijd. De Neven jou in music app.
3: App hem al.

Mario & Music op

0: Hij voelt dingetjes. Ideaal aanwezig.
1: Ajoy Music. Uw verhaal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Vlaamsen muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Marmor a Joen Music. Vers, avondvanoost.
1: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Alla. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

0: gierig goeie muziek.
1: Louis Verdrommelien in stad met mijn moot.
2: Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staten schoenen om.
1: Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd,
2: deze is ons verhoogd.

de rage van flippos in een pakje chips is er niet verra, John Gang. Zit jij rich bij hier en zie rich gemier, met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baan stoel je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Ieder student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zit in het beste kont of wil gewoon weg, maar op

lusteloos, doet er allemaal met zijn gea, zwem in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met Moroon en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

0: Je mets ma broek op je staan.
1: GMB Café.
2: Nee, de neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
3: App hem al.

Skoproas al Norne noep so derse landen. Al Italia, Griekenland of Spanjol. Daar schik amol daar uitgestrekte stranden.

als een ademsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, ne pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik, en doorin een grote strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de Dejagnon, en steer op de grote markt te doen.

Want als vol Janet voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig 4, 5 dagen lang.

0: en muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

IJoen Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: in tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Was een carnaval niet op. En los, daar is gesproken af.
2: Was ik dat door? Zat dan ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.
2: Dwoor.

0: dat? Mijn oudste zijn al aan het slopen.
1: Dat pijs ik niet aan mijn
2: Ajoin Music. 100% plezant, 100% oost.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Musik.
1: Der Numero 1 von der Jungen.
2: Och, meisje, wacht gebeurt erna. Ah. Lovieke stona in de ka. Ah. Da ligt Pink na nooit niet meer. En zie je in de patat en zink je niet in een

0: kan precies nog hier naar verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt? Een CMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
4: App hem al.

snares en olsnesjes. Kom naar eens zien. Vermoor, geen dingensmaan en oost, maar trouwdogen vast de avond vieren. Zonder ries en krakiel, trouwdogen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een olsnees.

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ajo en music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo en...

Een dag de geluister naar jouw music.

0: op, met pełno na knopa.
1: Ester weer!
2: Wat een brunt? Zijn jij bij café?
1: Nee, de neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app. App de mal.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of

Mette kanskje å kikke opp raes. Ikke måtte han eller gitt gevond. En verneskapelige praes. Med hiel ons nest, med pak en zak. Vertrekken wij op ons gemak. Geen compliment.

0: Luitenant, 2 minuten, maar een kop gerust. Game over.
1: GMB Café.
2: Meer de Neven App. Voor jou en music.
1: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music App.
3: App hem al.

0: Dat is er bonk op. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200.000 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oeh, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music.
2: De radio van ons naal.

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nie.
2: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan. Ajo en Music, Zare Radio.

0: croquet.
1: Esterweer.
2: Wat dat brengt? Een GMB-café.
1: Nee, de neven. En voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

IOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Royal Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Royal Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op royalmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brunt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Echt van Olst.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app. Voilà, your music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.
3: Hallo.
4: Hey.

0: de hoort er als in stonen.
1: Dat ziet er mannen schaamberger ooit zeer.
0: Volgens mij moet nog naar hem.
1: Pijs niet man, pijs dat dan een paster is.
0: Is dan toch mannen verwijven.

0: na gat. Zal besloten droomen onezen. En rood ik zing wie.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajo en music.
1: Luistert goed naar hoe dat moet.
2: A-J-O-I-M, want door is te schrijven, dat is een natte vingerkoets gemoest.

is dat. Een wille boerendochter, dat we maar nog niet had. O, het landelijk millert, ze biedt in de rood, ons Annie. In een smaltajurken, een blommekesmotief, een snelle verschoning

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nevenapp Jolen Music app.
2: App de mol.

IOM Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: was de lawaatje, zeg.
1: Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee jongens.

0: roken. Zo net moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Die keer, de champagne is al op het puntje kapot.
2: Ja, het zijn er maar twee niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar de school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Live vanuit Terzogen in Olst, de enige echte Ajo in Music. Wij, Ave van Olst.

0: passend muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Kirschnirs, Zambos in eerste. Geen wetten, mortratisches, pakken waar al mee.

Ik zit maar thuis, doe ik te vervelen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb hier niet meer ver met te spelen. Lag in mijn bedde tot de noem. Ik zou alles willen geven om verdroom normaal te doen. Ik wil hier ooit, ik wil van het leven profiteren. Ik ben hier weg, kaaf dat hier niet ooit. Stap het hier af. Kom, hef het glas met moi. Ik zet

0: Kroactien achter de tanden.
1: Dat is geen probleem. Wie ook een liposuctie of een tetanus optrekken of een vetlotonic zuigen of misschien een flashpuntje centimeter langer. Zolang dat je moet stengen, is er niks geen probleem.

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

daarna geweiden. Het werd gesubsidieerd. Of was dat kwallekoosje ongelukkig geplaceerd? Waar werd de gebieren van gelijk wat vermerkt?

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mij confetti naar de stoel.

Je zat wat slechter op de bien. Van achter het venster zingt ze stoom. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

0: Vroeger was alles goed, wat dat gekost met verkleed. Dat kost van mijn visgut die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap verandert, als je dan een schoen ontdoen dat je nog nooit hebt gezien, botin dat ze van gebieden, of gewoon op dat, op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, wat dat zo en of iets kostte ze de kwaad. En het kost zo goede koep iets krijgen, maar ook kost je enorm veel met al die cafeetjes er aan contact. Je zag door Jefken en Peken nooit altijd met een rok. En je weet, dat werd één grote familie.
1: Muziek.
2: Altijd goede muziek.
3: Dat is erover.
4: Ladies and gentle people, this is your captain speaking. Welcome on Portable Airlines, destination Pattaya.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Muziek. Alles goeiste carnavaliekes.
1: Braderie op de werkenmarkt. Schiefrecht toeverader. Een andere kant van het water. Ons winkel staat open. 7 dagen op 7. Behalve de vrijdag achternoem.
2: Allah, morgen.

0: Our Joen Music. De original, de echten, de beste.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan de klant voor Joen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op joenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel nou de gorrie.
2: Of bel nou de brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Amai mijn frak, zat hij mijn bieken, kon ervan genieten.

0: Ons is goed aan mijn zijden, draait ogen profiteren. Te bazen maar op een zoek, dat is voor me een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen, maar vroeg toch nog.

0: Zeg Sarah, geef me dan lekker een telefoonnummer als je wilt.
1: Ja.
0: En breng me dan lekker wat dingen geld mee voor een pakje sigaretten.
1: Oh, zeg. Merci, Kees. Allee, kom. Dikke deze. Merci, Sarah.

en van Vrijdis geboren. Zot van flower power, iedere dag onder een tour.

0: Aion Music.
1: Als schoonste carnavaliek is echte schoonste.
2: Aion Music.
0: Gedierig goede muziek.

0: Ajoin Music.
1: 100% Olst.
0: Ajoin Music.
1: Ehkä tiirehkä huijamesi.

0: Hello everybody, welcome on the swimming pool. Wij gaan vanmorgen beginnen aan onze aquagym voor vandaag. Is iedereen fit? Kom aan, we vertrekken.
1: Iedereen plasht in zijn hand. Plas, plas, plas in haar hand. Plas, plas, plas in haar hand.
0: Kom aan, we zijn warm, we gaan over naar de basis passen.
1: Noord-Lin.

Naar links. Dat been verdrom. 10 keer naar mooi. En jump, jump, jump, jump, jump en rave. Paske naar rechts. Paske naar links. Stap achteruit. Stap achteruit. En voetjes spieren. Iedereen plasht zijn handen. Ja, we

0: kieren aan alles.
1: Naar rechts na. En druk die rond. En checken met die kont.
0: Nog wat meer. Kom aan, bewegen.
1: Naar links. Dat been verdrom. Spring die zo moe. Spring die zo moe. Verdrom, verdrom. Pasken naar links. Pasken naar rechts. Verdrom, verdrom. Verdrom en verdrom.

0: volle bakkebanen. Naar links, dat been verdrom. En omhoei, omhoei, omhoei en omhoei. Stampen met die voeten, stampen met die voeten. Allemaal drogen.
1: Het zit er bijna op.
0: Pasken naar rechts, pasken naar links. En kom verdrom, en keer er om.
1: Zo, voilà, dat was het voor vandaag. Ik hoop jullie deze namiddag nog te verwelkomen aan het zwembad voor een lekkere gezellige bubbel in het brubbelbad of gewoon in het zwembad tot stoeien. Dankjewel!

0: muziek.
1: Alles goeiste karnavaliek is echte schoeiste.

0: beats.
1: Aion Music, 100% Oost.
2: Dames en heren, de Sazers presenteren Carnaval met de Glimlach.

vastelavond het vroeger was zeker niet gelijk als vandaag. Wat zou de toekomst ons nog allemaal brengen? Roos dich met mij mee. Laat het ons eens proberen. Want er bestaat een machine dat een tijd kan manipuleren.

eieren. Ik tast me mijn broek, mijn kousen zijn weer zoek. Mijn lever is gevoorlijk ontverschoven. Mijn keel is ooit gedroegd en de zon is schandaloeg. Van hups afval de ra, ik kan ontoeg.

Graal ik nog gewikt, ben ik op zoek naar licht. Ontlicht in de keller doen te brannen. Ik zit hier op mijn knieën, mijn geld te verdienen. Met een moeilijke groens op mijn tannen.

begint te vangen. Ik pak een sigaret, ik doe mijn eerste trek. Mijn longen zijn in één keer verwrongen. Mijn lever en mijn nier zijn op zoek naar een wat bier. Van hups afval daar geen moraleer.

0: ben parood. Het is carnaval dat begint, ik drink, drink, drink. Ik drink mijn gal tegen mijn longen. Maar enkele ieren loter, leid er weinig koter. Van hups af val er aan, van hups af val er aan. Van hups af val er aan om uit te lonken.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

muziek. De beste momenten, de beste muziek. Oh, Shops and Best.

0: eigenlijk niet meer bij gezond verstand nummer voor.
1: Stond er dat toon als ik het ik verdrom op?
2: Nee, alleen een portrettentrekker dat alle dagen van zijten mocht.
0: Jos, en die café was van de wet.

Gedierig goede muziek.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App de mal.

stoef. Morsit en dikke in de poef. Zijn zijn op zoek naar het poosje wat bier gaat. Moe van den Beer. Zijn zammels we benaard. Alder is boekje een kans. Zij ontspringen de dans.

AJOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Die naam op de

0: Music.
1: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al een brassetschat.
2: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
1: Hey, Jules. Je dat wel doen, jong. Ze beetje dan je lange vingers, hè. In plaats van een

0: Ja.
1: Lennon Ambrose ist doch nicht mehr herrlich als früher.
2: Wo gaan ze het geld nou vinden? Bien soigné, loyer weten dat geld niet om de boemen groeit. In het stadspark van ons oost, door

0: De echte Ajoen Music. De original, de echte, de beste.
1: En vooral dandeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan de klant voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.bij. Hey.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: Senza zelato fa niente.
1: Esterweer!
2: Wat heb je?
3: JMB Café.
2: Nee, de Neven app. Voor jou in music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Ajo in Music. En luister naar Ajo in Music overal en altijd. De Neven Ajo in Music app.
1: App hem al.

0: av Jåen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeliers, spel begin je alleen. Bestel maar op Twitter reclame voor Jåen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brunt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.
4: Geef mooi maar Ajoen Music. Waar avond van Olst.

0: music.
1: De enige echte.
2: Brrr, Asocatium? Hoe komt dat, hè?
3: Ah, weet je gewoon dat niet? AKV schiet en gans een stad bevroezen.
2: En voor wat dat, hè?
3: Omdat carnaval eeuwig mag blijven dieren.
2: Brrr, dat is toch kaats, hè, kameroot?

0: muziek.
1: Gedierig goede muziek.
2: AKV, het is mooi. Stel je er veren. Zoek om ik bolzeken.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Aion Music, 100% plezant, 100% Olșt.
1: Mijn instrument dat is mijn stem, die ik van een gier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel van de sfeer, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikske vrij te brengen.

0: Ich bin mit meinem Brücke bist.
1: Esterweer!
2: Wat heb je het? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app. Voilà, you in music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De nieuwe Ayo in Music app.
3: App hem al.

0: gaan zot. Verkleed als wife. Just een soutien over mijn life. Je mag dat kiezen. We kunnen binnen of kom bevriezen.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo en Music.

0: Jåen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeliers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Jåen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Amai mijn frak, zometeen mijn bieken, kon ervan genieten.

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
5: Meer de Neven app voor jouw music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
5: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Ajoen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op het uiteraard reclame voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.be. Hey.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.

0: Zeeuwstad bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Door het van leven, nog de beerdentram. Vroeger luid de mijlendries, bezoet met kierkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,

0: naam is, ik ben wel op dit
1: moment. Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: en aas en zo.
1: Ajo in Music. 100% plezant. 100% ulst.
2: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestrijken. Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk collier schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

klang van ons violenloord. Ten het leven wij spelen ons concert.

0: quase pão não dá copa.
1: Wat dat brengt?
2: J'ai un bel café.
1: Meer de Neven app voor jou in music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajo in Music. En luister naar Ajo in Music overal en altijd. De Neven Ajo in Music app. App hem al.

0: live vanuit Terzogen, aan de goede kant van Oost. De enige echte. Ayo in music!
1: Daar is nog maar uit van carnaval, nog een dag te gaan. Ik ga eens nog mijn kleren, ik heb mijn stoetkosten nog aan. Het is hoe ik een tijd, ik transformeer in voor Jeannette. Mijn koesken stoot al lang gereed, met volle goesting trek ik nog de groeite met.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien of

0: Luid, na 2 minuten met een kop gerust. Game over.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
4: App hem al.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stinkberg.

0: Even een dingetje. Ideaal allebei.
1: Dag en nacht. Van smares tot saubes. Elke seconde. Elke minuut. Ajo en music.
2: Geef toe een stap.

0: Ik reis verderom naar huis, met mijn bakkoe vol. Maar ik was nog niet thuis, police die controle. Ik bloos nog de machine, en ik zag een grote bij. Ik zei,
1: hey, kom een lotje verhaal.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Meer de neven app voor Fajon Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Fajon Music. En luister naar Fajon Music overal en altijd. De neven Fajon Music app.
2: App hem al.

0: Dromalien. In stad met mijn moot.
1: Veel schoenmaskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoogd.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien of